van Tata Steel is door de omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied stil dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde vanaf 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swap noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 110 miljoen kinderen, 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grens over. Vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikken Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikken Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. In de Verenigde Staten is op dit moment een uitbraak van een darmparasiet die ernstige diarree kan veroorzaken. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groenten en fruit eerst goed te wassen. Het weer is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint de douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden. En er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven.

scheppen. Ook begint de douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden en er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal.

0: op studioreden.nl.
1: Dreamfields krijgt toch een vervolg. Na de aangekondigde laatste editie van afgelopen weekend heeft de organisatie besloten het festival nog één kans te geven. Donderdag 16 juli start de kaartverkoop voor Dreamfields en Dreampop 2027. Als voor 1 oktober 10.000 tickets zijn verkocht, keren beide festivals volgend jaar terug op Redelaag. Wordt dat aantal niet gehaald, dan ontvangen alle kaartkopers automatisch hun geld terug. Volgens de organisatie zorgde de grote opkomst en reacties van bezoekers voor de onverwachte koerswijziging.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

de Golding of studio reden en Love Me Like You Do. Daarvoor Domino David met Born With A Broken Heart. En daarmee zeggen we meteen ook goedemorgen. Het is bijna 6:30 geworden op deze mooie woensdagmorgen, de 15e juli. Tot 9 uur is dit een nieuwe ochtendshow met nu op je radio UB40 en I Got You Babe.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Koeweit en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat het tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Hij overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. Het weer opnieuw zonnig en warm, tot 24 tot 30 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio, zoals op de A2 naar Utrecht tussen Kerkdriel en Waardenburg. 4 kilometer en een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Even terug in de tijd met Starship 1984. Nothing's Gonna Stop Us Now. En Morgan Wallen komt nog aan je voorbij. Zometeen Teddy Swims. Nu eerst Neo. Dit is Closure.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag schijnt de zon uitbundig en wordt het in de middag zo'n 30 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Ook donderdag en vrijdag is het vrij zonnig en warm. Vanaf het weekend koelt het merkbaar af. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar het blijft op een lokaal buitje na droog. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Shepherd en Coming Home. En daarvoor het weer met Jan van Gelder op Studio Reden. En dat allemaal live vanuit Velp op 107.2 op FM. En natuurlijk in dierenomgeving op 106.9. Ook via DAB Plus te beluisteren in heel Midden-Gelderland. En online via studioreden.nl. Via onze app natuurlijk ook. Heb je nog niet gedownload, doe het even. Want daarmee houden we je ook op de hoogte wat betreft het lokale nieuws hier in de gemeente.

0: 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van rollen in Baantje en Flikker Rotterdam. Hij brak in 2004 door met zijn hoofdrol in de film Simon, waar hij een gouden kalf voor won.
2: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen.
1: Daarnaast was Kees Geel een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht.

0: Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen dus preventief fouilleren. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Spanje heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Spanjaarden wonnen gisteren met 2-0 van Frankrijk door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro.
1: Dit is een kans voor Pedro Porro, is het 2-0? Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
0: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er beginnen hier en daar wat files te ontstaan in de regio. Onder andere op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en Kerkdriel 10 minuten. En op de A15 Rotterdam-Nijmegen bij Arkel is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Shakira met Are You Sorry Now en Robin Hillen met 20 Seconds. En daarmee trapten we het tweede en middelste uurtje af van deze ochtendshow op Studio Reden. De streekomroep voor Reden, Roosendaal en beide omgeving. Tot 9 uur is dit de ochtendshow met zometeen het lokale nieuws. Nu eerst Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

0: studioreden.nl.
1: Dreamfields krijgt toch een vervolg. Na de aangekondigde laatste editie van afgelopen weekend heeft de organisatie besloten het festival nog één kans te geven. Donderdag 16 juli start de kaartverkoop voor Dreamfields en Dreampop 2027. Als voor 1 oktober 10.000 tickets zijn verkocht, keren beide festivals volgend jaar terug op Redelaag. Wordt dat aantal niet gehaald, dan ontvangen alle kaartkopers automatisch hun geld terug. Volgens de organisatie zorgde de grote opkomst en reacties van bezoekers voor de onverwachte koerswijziging.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Thank you, George Michael, audience, samen met Freddie Mercury, oftewel Queen, and Somebody to Love. En daarvoor Pink met Never Gonna Dance Again. En daarmee zeggen we goedemorgen, het is bijna 7:30. Zometeen Rose Royce met Car Wash. Nu eerst Cameron Whitecomb met Kingdom.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental na de brand in een café in Bangkok is opgelopen naar 32. Nog eens 2 mensen zijn aan hun verwondingen overleden. Bij de brand zondagavond laat konden veel mensen niet wegkomen. Tientallen mensen raakten gewond. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Acteur Kees Geel is gisteren plotseling overleden. Hij kreeg een hartaanval. Geel speelde onder meer in Flikker Rotterdam en won een Gouden Kalf voor zijn rol in de film Simon. Hij was 61 jaar. Het weer, veel zon en 24 tot 30 graden. Vanaf morgen stijgt de kans op een bui.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A28 Zwolle-Amersfoort staat tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Amber en Homewrecker. Daarvoor Alok met Hear Me Now. Zometeen het weer met Jan van Gelderen. Gaat het regenen of gaat het zonnetje schijnen? Ik denk dat je het antwoord al weet. Nu op je radio, Train.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag schijnt de zon uitbundig en wordt het in de middag zo'n 30 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Ook donderdag en vrijdag is het vrij zonnig en warm. Vanaf het weekend koelt het merkbaar af. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar het blijft op een lokaal buitje na droog. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

even terug in de tijd met The Temptations. My Girl, een leuke meezinger. En daarvoor het weer met Jan van Gelderen. Onderweg, Face met Ask Me Tomorrow. Nu eerst Ariana Grande. En Hate That I Made You Love Me.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel met 9,3 miljard euro een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak aantrekkelijk voor criminelen. Dat leidt tot allerlei problemen, zegt de douane.
1: Het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
0: Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Mensen schatten de inflatie hoger.

0: erin dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Dat verschil tussen de gevoelsinflatie en de werkelijke inflatie is gegroeid, onder meer door de spanningen in het Midden-Oosten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden.
1: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It was first discovered about 5 years ago on a privately owned parcel of ranch land.
0: Het dinoskelet is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten is later kans op een enkele onweersbui. Morgen iets minder warm en vanaf vrijdag stijgt overal de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 30 kilometer file op de Gelderse wegen, valt dus wel mee. Het is wel wat drukker op de A2 weer, van Den Bosch naar Utrecht tussen Empel en Waardenburg is de verdraging 20 minuten. Komt door de afgesloten A27. Door een ongeluk een lange file op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst. Daar sta je een half uur in de file. De rechte rijstrook is dicht. En op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de verdraging ook 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

ik hou hier wel een klein beetje van. Een beetje van die romantische muziek op de radio. Leuke toontjes, absoluut. Dido hoorde je met Life for Rent. En daarvoor Davina Michelle met Sweet Water. En daarmee openen we het laatste uurtje van deze ochtendshow op Studio Reden. Jouw streekomroep voor Reden, Roosendaal en beide omgevingen. Zometeen het lokale nieuws, dus hou hem aan hier op 107.2 of 106.9. En nu eerst Harry Styles, American Girls.

0: Dreamfields krijgt toch een vervolg. Na de aangekondigde laatste editie van afgelopen weekend heeft de organisatie besloten het festival nog één kans te geven. Donderdag 16 juli start de kaartverkoop voor Dreamfields en Dreampop 2027. Als voor 1 oktober 10.000 tickets zijn verkocht, keren beide festivals volgend jaar terug op Redelaag. Wordt dat aantal niet gehaald, dan ontvangen alle kaartkopers automatisch hun geld terug. Volgens de organisatie zorgde de grote opkomst en reacties van bezoekers voor de onverwachte koerswijziging.
1: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: als je nou nog niet wakker bent, dan weet ik het ook niet. Bryan Adams, samen met Tina Turner, It's Only Love. Daarvoor natuurlijk Miley Cyrus. Nu op je radio, even wat romantiek. Duncan Laurens, dit is Arcade.
1: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit, vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. De chipmachinemaker heeft de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. Na de cafébrand in Bangkok zijn nog eens 2 mensen aan hun verwondingen overleden. Het dodental staat nu op 32. Bij de brand zondagavond laat konden veel mensen niet wegkomen. Tientallen mensen raakten gewond. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Het weer, veel zon en 24 tot 30 graden. Vanaf morgen stijgt de kans op een bui.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat bij de afrit Geldermalsen 6 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. Wel goed nieuws over de A28 Zwolle Amersfoort bij Amersfoort-Vathorst, want daar zijn alle rijstroken weer vrij. Je staat nog wel 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

plaatje hebben we toch heel veel gedraaid in de jaren 80. Het was een wereldplaat, kunnen we wel zeggen. The Whispers, It's a Love Thing. Daarvoor natuurlijk Neil Horan met Dinner Party. En daarmee is het ruim 8:30. Straks om 9:00, dan sluiten we deze show weer af. En dan gaan we op weg naar de tandarts. Het wordt een moeilijke dag vandaag. Ja, dus wens me maar sterkte, want het wordt een pijnlijke zaak, denk ik. Gaan wij ondertussen eerst even door met muziek. Michael Dublé, Haven't Met You Yet. Hier op Studio Reden.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag schijnt de zon uitbundig en wordt het in de middag zo'n 30 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Ook donderdag en vrijdag is het vrij zonnig en warm. Vanaf het weekend koelt het merkbaar af. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar het blijft op een lokaal buitje na droog. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Joden, de violen, Rockababy. En daarvoor natuurlijk Jan Gelderen met het weer. En daarmee komt een einde aan deze ochtendshow voor vandaag. Straks om 12 uur, dan zit hier Richard Klopper. Hij presenteert de lunchtrommelshow tussen 12 en 1. En vanmiddag tussen 4 en 7, Daniel Seelenblokker, de man met de dubbele achternaam. Wat mij betreft veel plezier met de rest van de programmering. Ik spreek je snel weer. Ik laat je achter met Johnny Hates Jazz. Terug naar de jaren 80. Dit is Shattered Dreams.

0: uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
2: Markant, eigenwijs, een kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
1: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
3: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro.
1: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen Kerkdriel en de afrit Geldermalsen 14 kilometer file. De vertraging is een half uur. Als een ongeluk gebeurt, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: Het Dierense bouwbedrijf Rijnbouw is overgenomen door de Brabantse Van Gunsven Groep. Voor de circa 105 medewerkers verandert er weinig. Er vallen geen ontslagen en het bedrijf blijft onder de eigen naam werken vanuit de vestiging aan de Industrielaan in Dieren. De dagelijkse leiding blijft in handen van technisch directeur Jos de Bruin en Bert Winters. Ook de samenwerking met Rijnbouw Vastgoed blijft bestaan.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Het was een actie tegen mensenhandel. ASML doet het beter dan verwacht. De omzet over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit, vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. De chipmachinemaker heeft de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. Ruim 250.000 mensen hebben het speciale zomerabonnement van NS aangeschaft. Dat was bedoeld als tegemoetkoming voor de hoge brandstofprijzen. Voor 80.000 mensen is het hun eerste treinabonnement. Het weer, veel zon en 24 tot 30 graden. Vanaf morgen stijgt de kans op een bui.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen Kerkdriel en de afrit Geldermalsen 14 kilometer file. De vertraging is een half uur, er is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. En op de A50 Arnhem-Oss bij Ravenstein is de vertraging ook nog 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag schijnt de zon uitbundig en wordt het in de middag zo'n 30 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Ook donderdag en vrijdag is het vrij zonnig en warm. Vanaf het weekend koelt het merkbaar af. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar het blijft op een lokaal buitje na droog. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: NOS-journaal. Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen. Een Iraanse regeringswoordvoerder heeft het over 30 mensen. De VS zegt dat er militaire doelen zijn aangevallen. En ook vannacht waren er luchtaanvallen over en weer. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Kuwait en Bahrein. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat aanvallen als Teheran niet aan de onderhandelingstafel komt. Bij een Nederlands-Duitse politieactie tegen drugslabs zijn meerdere mensen opgepakt. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. De verdachten zouden grondstoffen hebben gekocht voor de productie van amfetamine. Ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. De politie doorzocht woningen en magazijnen. Daar hebben ze ook spullen in beslag genomen. Mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Het komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen gekocht. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht staat bij Waardenburg een file van 7 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn vrij. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel en één persoon ligt op de intensive care. Het lek ontstond in een container met waterstoffluoride. Dat is een stof die bijtend is voor onder meer je ogen en slijmvliezen. En als je het aanraakt, ontstaat na een tijdje pas schade aan je huid. De burgemeester van Antwerpen vermoedt dat de stof vrij kon komen bij het laden van het schip, maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens het land 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de zee van Azov. Het land zou op die manier de Krim willen isoleren, die in handen is van Rusland. Vandaag is Europese Commissievoorzitter von der Leyen in Kiev. Het is haar 11e bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Bij de actie in Amsterdam liepen agenten gisteravond over de Wallen met afgeschermde gezichten en speurhonden. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar...

een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. En op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. De bibliotheek zou liever zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen, net als scholen en ziekenhuizen. Want veel mensen komen bij warm weer naar de bieb om daar verkoeling te zoeken. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

beste van nu. Je hoort ze

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Na een ongeluk viel op de A12 Arnhem-Utrecht voor Oosterbeek 8 kilometer en 15 minuten. Er is één rijstrook dicht vanwege de bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel. Daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Het pand was al een tijd niet meer in gebruik vanwege werkzaamheden. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op Iran zijn volgens staatsmedia in dat land

0: burgerdoden gevallen. Het zou gaan om zeker 30 doden en 260 gewonden. De VS zegt dat het alleen militaire doelen aanvalt. Afgelopen dagen, ook vannacht nog, zijn er veel aanvallen over en weer. Iran richt zich op Amerikaanse doelen in de regio. Chipmachinemaker ASML doet het een stuk beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachtingen voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet tot 45 miljard kan oplopen. En mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Het komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan momenteel alleen maar files voor de Duitse grenscontroles op de A1, de A7 en de A12. De vertraging loopt een beetje uiteen tussen de 10, maximaal 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

En het tosti-ijzer, zou je bijna denken. Hè? Dit was Shakira Zo. Tegenwoordig zie je er veel bij de voetbalwedstrijden bij het WK in Amerika. Daarvoor Robin Jules en Shed a Light. Kantine de deuren staan open tot 1 uur op deze woensdagmiddag. We hebben natuurlijk Jan met het weer van Rede Roosendaal. We hebben ook de kantine knallen. Als je er eentje weet, stuur even een mailtje naar studio@studiorede.nl of app met de studio. Dit is Lady Gaga.

0: op studioreden.nl.
1: Het Dierense bouwbedrijf Rijnbouw is overgenomen door de Brabantse Van Gunsven Groep. Voor de circa 105 medewerkers verandert er weinig. Er vallen geen ontslagen en het bedrijf blijft onder de eigen naam werken vanuit de vestiging aan de Industrielaan in Dieren. De dagelijkse leiding blijft in handen van technisch directeur Jos de Bruin en Bert Winters. Ook de samenwerking met Rijnbouw Vastgoed blijft bestaan.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Ja, daar word je vrolijk van. Van de dingetjes waar jij misschien wel van looft. Tenminste, als je het liedje mag geloven van Max en Andy Grammer. Nee, geen familie. Zijn gewoon twee massupilami's. Zijn twee grote vrienden van elkaar. Daarvoor Chef Special, In Your Arms. En daarvoor was het Lady Gaga. Goedemiddag, eet smakelijk. Gaan we zo doen met Matt Simmons. En dit is Andrew Gold. Studio Eden.

Laatste sterptrekkingen van Matt Simmons. Hij was bezig met zijn elektrische vliegenmapper. Muggen en vliegen. Ja, catch and release. In het lunchpakket op Stereo Rijden. Het is tijd voor wat verkoeling. Zo vlak voor de hoofdpunten van het nieuws van 12:30 met Katy Perry.

0: op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Tussen 22 juni en 5 juli zijn tijdens de hittegolf ruim 900 mensen meer dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Waaraan mensen precies zijn overleden is onbekend, maar dat de hitte hierin een rol speelt is aannemelijk, zegt het RIVM. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Er zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en ook aan de slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care. En de politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven is aangestoken. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waar de brand startte is nog steeds instabiel. De brand brak maandagnacht uit. Het weer zonnig bij 26 tot 30 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Na een ongeluk nu opruimwerkzaamheden op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Vanaf knooppunt Grijshoort ongeveer een kwartier langzaam rijden tot aan knooppunt Valburg. Dan de Duitse grenscontroles, onder meer de A7 en de A12. Allebei goed voor 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

combinatie op de woensdagmiddag in het broodrommeltje vandaag. Dit was Martin Garrix samen met Ed Sheeran. Hij heeft pas geleden gezongen voor het Engelse voetbalelftal. Ja, nou schijnen er op internet allerlei dingetjes tevoorschijn te zijn getoverd dat hij vals heeft gezongen. Ik heb nergens een filmpje kunnen zien, dus we houden dat even in het midden. Jan met het weer straks. De kantine en alle hebben we ook nog klaarstaan. Eerst is het tijd voor Bob Marley en de Wailers.

Je weet het niet, hè? Anesthesia, sick and tired. Hier de Lunch Bucket Up studiereden. Ach, wat gaat het weer doen de aankomende dagen? Je hoort het zo meteen met Jan van Gelderen. Live vanaf de weersredactie. Naar somber.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vanmiddag is het zonnig met enkele stapelwolken. Bij een matige noordoostenwind wordt het uiteindelijk 29 tot 30 graden. Vanavond blijft het nog lang warm met een mix van wolkenvelden en zon. Het wordt vochtiger en vannacht hebben we minima van 16 tot 18 graden. De noordoostenwind neemt af en wordt zwak. Op donderdag blijft het overwegend droog met een mix van zon en wolken. Het wordt opnieuw erg warm met 30 graden. Op vrijdag is het 25 tot 27 graden, maar in het weekend koelt het verder af naar 20 tot 22 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

0: moment is het altijd tussen 12 en 1 en het lunchpakket. Vandaag doen we nog meer een duit in het zakje met Frank en zijn boeiengroep. Dit was zwart-wit, zwart gesproken. Hij dronk vroeger altijd koffie bij mijn schoonmoeder. In de koffiehoek bij de Bijenkorf. Ja, niet de grote Bijenkorf, maar die vroeger zat tegenover de HEMA. Ja, dat was het. Wij gaan weer afsluiten vandaag. Zet je radio lekker hard voor jullie, hoor. Iglesias.
1: De kantineknaller.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. En die is waarschijnlijk in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Er zat waterstoffluoride in dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken.

0: Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12 en de A1. In beide gevallen ongeveer 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens een kwartier vertraging. En je doet er 5 minuten langer over op de A15 Rotterdam-Nijmegen bij Arkel. Dan de A50 vanuit Arnhem naar Os. Bij Ravenstein is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. En klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog en de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 100 kilometer per uur. Hij schepte een vrouw die overstak met een kinderwagen. Daar lag het jongetje in, die later aan zijn verwondingen overleed. De rechtszaak tegen de man begint in het najaar. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Duizenden mensen gaan nog altijd met een papieren wegenkaart op vakantie. Ze vinden het handiger dan een digitaal systeem. Ze maken bijvoorbeeld aantekeningen op een kaart of laten aan hun kinderen zien waar ze nu zijn. Bovendien is ruim een derde van de Nederlanders wel eens in een nare situatie beland door het volgen van een navigatiesysteem. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden dan wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A12 voor de Duitse grenscontrole. Vanuit Arnhem komen de file vanaf Zevenaar, 6 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

jij gedaan?

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens nu 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog. En de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had ook gedronken. Dat maakte het OM vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 km per uur door de bebouwde kom en ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak en die is waarschijnlijk in het najaar. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is aangestoken. Het gebouw waar de brand maandagnacht uitbrak is nog steeds instabiel. Het was al een tijdje niet meer in gebruik. De oudste veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. In 1886 maakte de boot van Stavoren naar Enkhuizen zijn eerste overtocht over de toenmalige Zuiderzee. Het werd populair, het was veel sneller dan paard en wagen. 140 jaar later vaart de boot nog steeds. Inmiddels zijn er snellere opties om de reis over het IJsselmeer te maken. Maar het zijn vooral toeristen die nog graag gebruik maken van de veerdienst. Het weer zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment een paar files in Gelderland met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is op de A12 richting de Duitse grens, want vanaf knooppunt Oud-Dijk ben je 10 minuten langer onderweg door de Duitse grenscontroles. En ook op de A15 richting Nijmegen staat het even stil. Dat is tussen Hardingsveld-Giessendam en afrit Arkel. 5 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Tot slot de A50 richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Het wordt geleidelijk wat drukker in de provincie Gelderland en dat is te merken op de A2 richting Den Bosch. Tussen Beest en Waardenburg doe je er 5 tot 10 minuten langer over. De A12 richting de Duitse grens vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten oponthoud door de Duitse grenscontroles. De A15 Rotterdam-Nijmegen tussen Sliedrecht-Oost en afrit Leerdam is het aansluiten. Het rijdt langzaam over 17 kilometer met 20 minuten vertraging. En ook op de A50 richting Os 15 tot 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: beuken. Die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. In Nieuwegein staan meerdere woningen in brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich snel verspreiden, zegt de veiligheidsregio. Een aantal woningen is ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is journalist Ali Lamrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar Lamrabet mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch op het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie. Ook over het Koningshuis en ook over andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven zolang het onderzoek loopt. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld in het overlijden van deze mensen. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van hitte. Het weer zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio heb je vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel een kwartier vertraging. De A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen knooppunt Del en Afrit Arkel een kwartier oponthoud. En op de A50 Arnhem richting Os is bij knooppunt Ewijk een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je drie kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op studioreden.nl.
1: De gemeente Reden is gestart met de bestrijding van de eikenprocessierups. Een groot aantal eikenbomen wordt behandeld om overlast te beperken. De werkzaamheden kunnen ook in de avond of vroege ochtend plaatsvinden, omdat de bestrijding afhankelijk is van de luchtvochtigheid. Ontstaan er later toch nog nesten, dan worden die weggezogen. Volgens de gemeente is de overlast de afgelopen jaren afgenomen, mogelijk door meer biodiversiteit. Inwoners kunnen helpen door hun tuin aantrekkelijk te maken voor natuurlijke vijanden van de rups.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Made and the First Time hier op Studio Reden. En jawel, we hebben stappen weer in de tijdmachine, want we gaan nu naar de flits uit het verleden. Want vandaag denken we aan de heilige Henricus. De volksweer kunnen weten over hem te melden. Met Sint Henricus droog, 7 weken droog. En als het vandaag regent, wat niet het geval is, dan geldt met Sint Henricus regen. 40 dagen duurt die zegen. Maar ja, 7 weken droog, dat is meer waarschijnlijk op dit moment. Maar ook niet zo best voor de natuur, zal ik je vertellen. Maar goed, we moeten er even doorheen. En aan het eind

1934. 2 minuten lang kwam er toen 4 liter water per vierkante meter naar beneden. Alleen in 1987 is dit record officieus overtroffen. Toen was het toch meer aan het regenen. Dus dat kan ook op 15 juli, hè? Goed, wij gaan door nu met muziek met zometeen Chef Special en Afraid of the Dark. Dan zou ik zeggen, doe een klein lampje aan, dan ben je al een heel eind. Maar we gaan eerst naar Bryan Adams. En die zingt een nummer dat door velen is gecoverd, waaronder onze eigen Doe. Maar hij zingt zijn uitvoering van het prachtig mooie nummer Heaven op Studio Reden.

Ja, lekker hoor. Chef Special en Afraid of the Dark. Inderdaad, een klein lampje doet wonderen. Zometeen gaan we naar de headlines en verkeersinfo van 4:30. Maar eerst een puzzeltje oplossen met Ilse.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. 2 kinderen in Utrecht zijn ziek geworden na het eten van cannabissnoepjes. Volgens de politie gaat het inmiddels goed met ze. Snoepjes werden zaterdag gevonden bij een school in Utrecht. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Dat zegt het RIVM. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van de hitte. Het weer 24 tot 30 graden. Morgen minder warm en meer bewolking.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio staat nu zo'n 100 kilometer file. Je hebt vertraging op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Voor Waardenburg staat een kapotte auto. Met 8 kilometer file doe je er 20 minuten langer over. Op de A12, Utrecht richting de Duitse grens, voor 7 naar een kwartier op onthoud. Dan naar de A50, Eindhoven richting Arnhem, voor knooppunt Bankhoef een kwartier op onthoud. Op de A50 Arnhem richting Os is bij Heter een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar je hebt nog een kwartier vertraging. Iets verder op de A50 heb je tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook nog eens 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.
4: Hear the clock ticking on the wall.

0: En dat was natuurlijk Alex Warren en Eternity hier op Studio Reden. En ja, die hitte mensen op dit moment. Het is bloedheet overal. Hier in de studio valt het gelukkig mee. We hebben airco, dus dat is heel fijn. En dat scheelt echt enorm. Maar buiten, ja, als we straks buiten komen, krijg je er beginnen klap in het gezicht. Hè? Dan zit het in één keer, voem, die warmte over je heen. Ja, lekker is anders natuurlijk. Maar er zijn ook liefhebbers, die vinden het heerlijk. Dus die, tegen hen zou ik willen zeggen, geniet ervan. En dat blijft nog wel even zo, die warmte, tot in ieder geval eind deze week. Maar goed, Jan van Gelderen gaat zich later deze uitzendingen daar zeker nog over laten horen. Maar zover is het nog niet. We hebben nog muziek voor jou in aantocht van Dido. En die hijst een witte vlag. En waarom ze dat doet, dat hoor je zo meteen. Maar eerst ons allerklassieker Barry White. Let the music play. Nou, dat gaan we nu precies doen hier op de zender.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.
2: One ticket, please.

Fido is verliefd en dat is hartstikke mooi. Zometeen gaan we naar het weerbericht van Jan van Gelderen. Krijgen we nog wat afkoeling of blijven we puffen de komende dagen? Je hoort het zometeen van Jan van Gelderen dus. Maar eerst zijn hier Sam Fender en Olivia Dean met het nummer Rain Me In.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag is het zonnig met enkele stapelwolken. Bij een matige noordoostenwind wordt het uiteindelijk 29 tot 30 graden. Vanavond blijft het nog lang warm met een mix van wolkenvelden en zon. Het wordt vochtiger en vannacht hebben we minima van 16 tot 18 graden. De noordoostenwind neemt af en wordt zwak. Op donderdag blijft het overwegend droog met een mix van zon en wolken. Het wordt opnieuw erg warm met 30 graden. Op vrijdag is het 25 tot 27 graden, maar in het weekend koelt het verder af naar 20 tot 22 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren steeds vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die het meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan de normen voor schone lucht te voldoen. In Utrecht zijn 2 kinderen onwel geworden na het eten van cannabissnoepjes. Die hadden ze dit weekend gevonden bij de parkeerplaats van een school. Het gaat nu weer goed met de kinderen, zegt de politie. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgevingen wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat de droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen nu al hun blad laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Dan wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor knooppunt Del staat een kapotte auto en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens voor Zevenaar een kwartier oponthoud. Op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. En op de A326 Nijmegen richting Ravenstein tussen de afrit Bergharen en knooppunt Bankhoef 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: De gemeente Rheden is gestart met de bestrijding van de eikenprocessierups. Een groot aantal eikenbomen wordt behandeld om overlast te beperken. De werkzaamheden kunnen ook in de avond of vroege ochtend plaatsvinden, omdat de bestrijding afhankelijk is van de luchtvochtigheid. Ontstaan er later toch nog nesten, dan worden die weggezogen. Volgens de gemeente is de overlast de afgelopen jaren afgenomen, mogelijk door meer biodiversiteit. Inwoners kunnen helpen door hun tuin aantrekkelijk te maken voor natuurlijke vijanden van de rups.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: Alicia Keys brengt ons bij de flits uit het verleden. Jawel hoor. We gaan naar 1978. Want toen was er een optreden van niemand minder dan Bob Dylan. Hij trad op voor het grootste publiek dat een soloartiest tot op dat moment bij elkaar heeft gekregen. Zijn concert op het vliegveld van het Engelse Blackbush wordt bezocht door zo'n 200.000 mensen. En dat in 1978 op een luchthaven notabene, dat is best bijzonder. En ja, dat deed hij fantastisch natuurlijk. 6 jaar eerder had Elton John iets leuks. Toen belandde hij voor het eerst in zijn carrière met de single op nummer 1. En het nummer bleef toen 5 weken op alle plaatsen staan. Op alle hitlijsten moet ik zeggen. En de titel was van die plaat Honky Chateau. Zoek het maar eens op en dan weet je al op welke nummer ik het heb. En je denkt van ja, dat is inderdaad wel geinig. Leuk. En ja, tussen New York en Moskou vliegen, dat kan al lang en breed. En in 1968 werd die luchtverbinding geopend op 15 juli. Toen was er voor het eerste vliegtuig dat die afstand aflegde. En met succes. En dagelijks nog steeds vele vluchten die kant op. Goed, wij gaan door nu met muziek met zometeen. Ja, met Sound Machine met en Gloria Estefan natuurlijk. Somber is in aantocht met Homewrecker. Maar eerst gaan we naar Roxette en die doet even een joyride.
1: Studio Reden. Hallo.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Inademen van Sahara-zand is slecht voor de gezondheid. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in steden het niet overleven. Het weer, het is zonnig en warm en morgen wordt het opnieuw 24 tot 30 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. Op de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 20 minuten op onthoud. Dan naar de A50, Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijsoord en Heteren kwartier vertraging. Iets verderop op de A50 richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook nog eens een kwartier extra reistijd. Van de N50, Emmeloord richting Zwolle, voor knooppunt Hattemerbroek een kwartier vertraging. En tot slot de N314, Doetinchem richting Zutphen, voor de aansluiting met de N319, 4 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Ja, tot zover muziek van de Utrechtse formatie Rondé en Bright Eyes. Ja, en als we er zo om ons heen kijken, dan zien we toch duidelijk dat het haast etenstijd is. En ik zou zeggen, eet smakelijk in ieder geval, mocht je al thuis zijn en de maaltijd staat bijna op tafel. Hoe lekker is dat? Nou, hier in de studio hebben we daar ook een creatieve manier op gevonden. Er is iemand die is heel erg goed met kokkerellen. Hoe fijn is dat toch? Je maakt elke keer dingen daar klaar dat je denkt van, hoe voorzien je het? Maar het is me toch een partij lekker. Wauw, dat is echt... Ja, ik mag het recept niet delen. Dat is strikt geheim. Ja, dat heeft hij echt gezegd. Dus wat dat betreft moeten we hem op zijn woord geloven. Dus wat dat betreft, ja, nog eventjes creatief blijven met z'n allen. En als jullie iets creatiefs hebben op culinair gebied, laat het ons weten. We zijn heel erg benieuwd.
1: Dit is Spitsuur.

weerbericht van Jan van Gelderen. Blijven we lekker puffen met z'n allen of gaan we afkoelen de komende dagen? Je hoort het zometeen na deze plaat van niemand minder dan John Mayer.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond blijft het nog lang warm met een mix van wolkenvelden en zon. Het wordt vochtiger en vannacht hebben we minima van 16 tot 18 graden. De noordoostenwind neemt af en wordt zwak. Op donderdag blijft het overwegend droog met een mix van zon en wolken. Het wordt opnieuw erg warm met 30 graden. Op vrijdag is het 25 tot 27 graden, maar in het weekend koelt het verder af naar 20 tot 22 graden. Het weer bestaat dan uit wolkenvelden, geregeld zon en een enkele bui. Grote neerslaghoeveelheden worden niet verwacht. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Ja, de levensles van Talk Talk. Life's what you make it. Ja, je hebt het stuur toch grotendeels zelf in de hand. Natuurlijk gebeuren dingen waar je geen invloed op hebt. Maar het grootste deel kun je toch zelf sturen, lijkt mij. Goed, wij gaan door nu naar het nieuws van 6 uur. Tot zo.

0: Maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die de meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan normen voor schone lucht te voldoen. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden, omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar de journalist mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het Koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven, zolang het onderzoek loopt. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Warren Schultz. Na 161 kilometer was hij in Nuvers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als 2e en Jasper Philipsen als 3e. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, maar ook zon. Het wordt opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte in de regio neemt af. Je hebt nu nog vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 15 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Voor Zevenaar een kwartier op onthoud. En tot slot de A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Bankhoef een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Reden op studioreden.nl.
1: De gemeente Reden en Brummen zetten een volgende stap richting een mogelijke fusie. Beide gemeenteraden hebben ingestemd met het vervolg van het fusietraject. De colleges gaan nu een herindelingsontwerp maken, waarin wordt uitgelegd waarom een nieuwe gemeente wenselijk zou zijn. Daarna kunnen inwoners en organisaties reageren op de plannen. De gemeenten benadrukken dat inwoners, ondernemers en verenigingen betrokken blijven bij het proces. Veel inwoners zijn vooral benieuwd wat een fusie betekent voor de dienstverlening en de kosten.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

En tot zover Harry Styles. En die bezingt American Girls. En die zijn blijkbaar heel erg bijzonder. Ja, dat kan natuurlijk. Wij gaan door nu met muziek van niemand minder dan Fleetwood Mac. En als je toch in een fantastische relatie zit, een liefdevolle relatie, dan kun je het nummer helemaal omarmen natuurlijk. En vooral de titel. Ja. En wauw, hoe dat zit, dat hoor je dus in het nummer. De titel is namelijk You Make Loving Fun. Als je dat voor elkaar hebt, dan heb je de hoofdprijs te pakken wat mij betreft. So

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zeker 900 mensen meer dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld bij hun overlijden. De Marokkaanse justitie heeft journalist Ali Lemrabet weer vrijgelaten. Hij werd vorige week opgepakt en verhoord. Hij zou valse informatie hebben verspreid. De journalist bericht al jaren uiterst kritisch over de Marokkaanse politiek. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noors Søren Worenschuld. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede en Jasper Philipsen als derde. Het weer, het is zonnig en warm en morgen wordt het opnieuw 24 tot 30 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte van de avondspits neemt nu vrij snel af. Je hebt nog vertraging op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Voor Waardenburg 10 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens 10 minuten oponthoud. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef 10 minuten oponthoud. En tot slot op de A50 Os richting Arnhem staat bij knooppunt Grijsoord een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: John van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond blijft het nog lang warm met een mix van wolkenvelden en zon. Het wordt vochtiger en vannacht hebben we minima van 16 tot 18 graden. De noordoostenwind neemt af en wordt zwak. Op donderdag blijft het overwegend droog met een mix van zon en wolken. Het wordt opnieuw erg warm met 30 graden. Op vrijdag is het 25 tot 27 graden, maar in het weekend koelt het verder af naar 20 tot 22 graden. Het weer bestaat dan uit wolkenvelden, geregeld zon en een enkele bui. Grote neerslaghoeveelheden worden niet verwacht. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

John Mendes en If I Can't Have You. Nou, gelukkig hebben jullie wel allemaal. Ik vond het onwijs gezellig dat jullie erbij waren vandaag. Dit was hem. Spitsuur voor deze woensdag. Het gaat ongelooflijk snel. Morgenochtend wordt je gewekt door Daniel Schuurman om 6 uur. Dus zet die wekker. En morgenmiddag wacht er een fantastisch lunchpakket op je. Aangepast op de weersomstandigheden door Richard Klopper. Fijne avond. Bye bye.

0: 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft 7 mannen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. De mishandeling was begin juni voor de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. De politie heeft beelden waarop is te zien dat de Algerijnen worden geschopt en geslagen door een groep mannen. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De aangehouden mannen komen uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. Omdat het om voetbalgeweld gaat, krijgen ze een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in de door ebola zwaar getroffen regio Ituri in de Democratische Republiek Congo staken omdat ze niet worden uitbetaald. Op een aantal plekken werd al eerder gestaakt, maar sinds vandaag ook in het grootste ziekenhuis van de regio in de stad Bunia. Een aantal medewerkers zegt tegen persbureau AP dat ze nog geen enkele vergoeding hebben gekregen sinds de ebola-uitbraak in mei begon. Volgens officiële cijfers zijn er nu 754 ebola-patiënten overleden. Artsen zonder Grenzen noemt de snelheid waarmee het virus zich verspreidt ongekend. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk. Maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Søren Warenschold. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede, Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het zo'n 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon, wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Geen vertragingen, wel een treinmelding. Tussen Elst en Tiel rijden geen treinen door een seinstoring. En dit gaat waarschijnlijk tot 7:15 duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Je beleeft het hier. Geniet.

het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: is Studio Ede. 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS Journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken. 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. 7 mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland en krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen sinds de uitbraak van ebola in mei niet uitbetaald te zijn. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Geniet van je zomer. Dit is Studio Reden.
2: Steeds vaker.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Dorald Negens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken. 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. 7 mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland en krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen sinds de uitbraak van ebola in mei niet uitbetaald te zijn. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Door Almegens met het NOS Journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was na een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat.

kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer, vanavond nog lang warm. Vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Eindhovense burgemeester Dijsselbloem en Defensie hebben tijdens de herdenking van de Hercules-ramp excuses gemaakt voor de nasleep ervan. 15 juli 1996 stortte een militair toestel neer op vliegbasis Eindhoven. Hulpverleners wisten niet dat er een muziekkorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Nabestaanden bleven zitten met vragen en kregen geen erkenning. De Oekraïnse minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïnse media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïnse krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, waarna de regering besloot dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. De Europese Commissie noemt plannen van sociale medium X om transparanter te worden een stap in de goede richting. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regels. Belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, vanavond nog warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië vanavond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Afgelopen dag in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer. Vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië afgelopen avond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland, maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk gebruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.